Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En het thema van vandaag dat ik aan mijn uitzending heb geplakt gaat over lichaamstaal. En om het heerlijk gezellig te maken, werkt Frans Hertogs ook mee aan dit programma van vandaag. En hij vertelt ons vandaag over krekeltaal. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. En ik begin met een liedje van De Kast. En die zingen Woorden zonder woorden.

0: Adelle, we hebben een vraagje aan je. Johnny en ik stonden net in de coulissen. En toen dachten we, het zou zo leuk zijn om met jou in één acte te spelen.
1: Ja, maar schat, we hebben niks ingestudeerd.
0: Nee, maar ik wou dat improviseren.
1: Voor zijn balamoers.
0: Juist. Ding is weg. Hè? Ja, en heb ik een leuk idee. Ga even zitten. Ik heb een leuk idee. Jij bent de vrouw des huizes.
1: Ja?
0: En jouw man is voor zakenreis een paar dagen op reis.
1: En jij?
0: Ik ben de huisvriend die toevallig dan even langskomt.
1: Ah ja. En dat spelen we zo even?
0: Dat spelen we, dat improviseren we. En om nou te laten zien dat het geen doorgestoken kaart is, laat ik het publiek een letter uit het alfabet noemen. En dan spelen we het hele stuk met woorden die met die letter beginnen.
1: Wacht, dus als zij roepen, H, kom jij uit met hallo Hilde?
0: Ja, bijvoorbeeld. En dan zeg jij hallo Hans,
1: ja,
0: enzovoort enzovoort.
1: Mag.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dames en heren, graag een letter uit het alfabet. Nee, geen Q, nee, dat is niet eerlijk. Nee, ook geen X. Een G? Oké, Johnny, het wordt een G.
1: Jan, het wordt een G.
0: Adèle, okay. Het wordt een G. Ik bel het bij je aan, jij bent alleen thuis. Gong. Goedenavond, Gemma.
1: Gijs. Gezellig. Geheel gezelschapsloos. Geen gade. Guus. Ging gisteren. Groningen. Geleen. Granada.
0: God allemachtige.
1: Gedraaf, gevlieg, glaasje.
0: Graag.
1: Grenadine.
0: Getverdamme. Geen gin.
1: Geen gin gekocht. Genever goed.
0: Graag genever.
1: Goed gekoeld. Gaat goed. Gezondheid goed.
0: Geelzucht genezen.
1: Gelukkig. Gefeliciteerd.
0: Gezondheid.
1: Gezellig.
0: Guus ging gisteren.
1: Guus gaat geregeld. Groentegroothandel. Goudmijn.
0: Geweldig. Geile griet.
1: Gijs, gekkerd.
0: Gunstige gelegenheid, Gemma.
1: Gijs.
0: Geen getreuzel.
1: Gedraag.
0: Gewoon genieten. Geef gas.
1: Gruwelijke geur.
0: Gekruide geitenkaas gegeven.
1: Geen groot genoegen.
0: Ha, gestommel.
1: Gemaal gearriveerd.
0: Grote genade.
1: Gauw, ga.
0: Gemakkelijk gezegd.
1: Ha, Guus.
2: Gemene gluiper. Gade geslagen. Ha, genoeg gezien.
1: Guus, geen gevolgtrekkingen. Gewoon gezeten, gezellig gepraat.
0: Gekruide geitenkaasgebabbel.
2: Gang gestaan. Genoeg gade geslagen. Gelebber. Gedegenereerde Giethoornse gulpengluurder. Geweer gepakt.
1: Guus, geen geschiet.
0: Genade, genade.
1: Geen gruwelijk gedoe, Guus.
2: Ja.
1: Gijs, getroffen, geraakt, gewond.
0: Gat geraakt. Guus gebruikt geweld.
2: Ah, maar goed ook.
1: Gruwelijk. Gruwelijk.
0: Guus gebruikt geweld.
1: Oh, Gijs. Gruwelijk.
2: Gemma. Gemma. Geen geween. Goed geraakt.
1: Gestorven.
2: Geen Italië getroffen.
3: Leo hier uit België. Aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
4: En hier volgt een lesje in lichaamstaal. Een sterke, overtuigende indruk maken zonder ook maar één woord te zeggen? Hoe komt het toch dat de ene persoon meteen vertrouwen inboezemt en de ander als een beetje slap overkomt, zonder dat hij zelfs maar een woord heeft gezegd? En hoe zie jij jezelf als je in de spiegel kijkt? Is je rug recht en zijn je armen ontspannen? Of sta je met gebogen schouders alsof er eigenlijk niet mag zijn? Lichaamstaal spreekt boekdelen. En gelukkig kun je die niet zo goed leren als welke andere taal ook. Want het staat op je gezicht te lezen. Hoe we onszelf presenteren bepaalt voor een groot deel hoe anderen ons zien en beoordelen. Eigenlijk weten we dat wel uit ervaring. Maar hoe groot de invloed van onze lichaamstaal is, is misschien toch wel een beetje verrassend. De Amerikaanse professor in de psychologie, Albert Mehrabian, is een pionier op het gebied van non-verbale communicatie. Hij ontdekte dat bij ons oordeel over anderen slechts 7% afhangt van de inhoud van de boodschap. De manier waarop iemand iets zegt bepaalt 38%. En maar liefst 55% van ons oordeel wordt bepaald door de gezichtsuitdrukking. Kortom, wat er wordt gezegd is net zo belangrijk als de manier waarop het wordt gezegd en hoe de persoon die aan het woord is zich gedraagt. Een bekend, heel bekend voorbeeld is het radiodebat tussen Nixon en Kennedy in 1960 tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Iedereen die het debat alleen had gehoord, verklaarde Nixon tot winnaar. Gelukkig voor Kennedy was dit het allereerste debat dat ook op televisie werd uitgezonden. En Kennedy's lichaamstaal was overtuigender. En hij won. Fake it till you make it. Doe of je zelfverzekerd bent, dan word je het vanzelf. Jij bepaalt wat anderen denken. We kunnen het niet genoeg benadrukken hoezeer non-verbale communicatie bepaalt hoe anderen ons zien. Anderen bekijken je door de gekleurde bril die zij op hebben. Het is aan jou om de kleuren van die bril te beïnvloeden, zonder dat zij dat in de gaten hebben. Als je een goede eerste indruk weet te maken door bijvoorbeeld een leuk uiterlijk en spontaan gedrag, zorg dat ervoor dat mensen automatisch andere goede eigenschappen aan jou toeschrijven, zoals betrouwbaarheid en intelligentie. En dat wordt het hallo-effect genoemd. Die eerste indruk verandert niet zo snel. Die is dus heel belangrijk. Door te spelen met oogcontact, mimiek je en je lichaamshouding kun je veel zelf sturen. Eerst je lichaam, dan je geest. Niet alleen kunnen we met lichaamstaal beïnvloeden hoe anderen ons zien. Uit onderzoek blijkt ook dat het gevoel dat we over onszelf hebben erdoor mee bepaald wordt. Sociaal-psycholoog Amy Cuddy, verbonden aan de Universiteit van Harvard, onderzocht de invloed van krachtposes, een zelfverzekerende lichaamshouding. Ze deed een bijzondere ontdekking. Als we onszelf krachtig voordoen, ook wanneer we eigenlijk onzeker zijn, wordt het testosteron en cortisolniveau in de hersenen daardoor beïnvloed. We voelen ons dan assertief, zelfverzekerd en comfortabel. Dr. Amy Cuddy ondervond het zelf toen ze presentaties moest geven op de universiteit en daar onzeker over was. Ze kreeg het advies om te doen alsof. Fake it till you make it. Ze nam een pose aan die zekerheid uitstraalde en daardoor veranderde haar gevoel over zichzelf. Haar lichaamshouding werd natuurlijker en uiteindelijk deed ze niet meer alsof, maar was ze effectief zelfverzekerd geworden. De moraal van haar verhaal en van haar wetenschappelijk onderzoek is dat we met ons lichaam kunnen beïnvloeden wat er in ons hoofd gebeurt. Misschien is het dus een goed idee om

voorwerp vinden. Staren ze in de verte? Maken ze tekeningetjes in plaats van echte aantekeningen? Zuchten ze? Kruisen ze de armen over elkaar? Allemaal signalen dat ze het niet interessant vinden of het niet eens zijn met de spreker of het onderwerp. Mensen die echt betrokken zijn, zullen vaak knikken, zich naar de spreker toebuigen of hem of haar spiegelen. En wil je zelf aan het woord komen? Dan kun je duidelijk maken door diep in te ademen, oogcontact te zoeken met de spreker of hem subtiel aan te raken voor je hem onderbreekt. Leid je zelf een vergadering? Probeer er dan op te letten dat iedereen aan het woord komt. Dat kun je doen door in te spelen op hun lichaamstaal. En zeg, ik hoor je zuchten. Heb je het hier moeilijk mee? Of, ik zie je knikken. Waarom vind je dit ook belangrijk? Of hoe zou jij dit aanpakken?

0: dat was Dana Winner met Woordeloos. En ik ga verder met de F en de V. Leuk liedje.
1: Zie ik je er wel eens mee? Schrijf ik een F of schrijf

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: En ik ga verder met ons lesje over lichaamstaal. En hier maar een paar tips. Zo kom je meteen goed over. Glimlach. Het is een open deur, maar een glimlach is een signaal dat je geen bedreiging vormt. Glimlachen werkt positieve gevoelens op en moedigt de ander aan om je in vertrouwen te nemen. Maak voor een optimaal resultaat eerst oogcontact en glimlach dan pas. Geef een stevige hand. Een slappe handdruk wordt geassocieerd met een slap karakter en een stevige handdruk met zelfverzekerdheid. Kijk de ander ook in de ogen terwijl je een hand geeft en zeg je naam als je de ander niet kent. Let erop dat je niet te hard knijpt en begin niet te zwengelen. Je andere hand bovenop de twee handen leggen geeft een warm, intiem gevoel. Let dus op bij wie je dat doet. Niet bij je baas bijvoorbeeld. En doe het alleen als je het oprecht meent. Raak de ander aan. Door een vreemde subtiel bij de elleboog aan te raken, krijg je meer gedaan. De elleboog is een neutrale plek, ver van de intieme delen. Een vreemde aanraken is niet alledaags, dus dat maakt indruk. Een lichte aanraking van 3 seconden creëert een kortstondige relatie tussen twee mensen. Wrijf in je handen. Mensen die hun handpalmen over elkaar wrijven, hebben positieve verwachtingen. Deze vorm van lichaamstaal is vaak te zien bij mensen die ergens zin in hebben en die verwachten dat het positief en succesvol zal verlopen. Hoe sneller de beweging, hoe groter het vertrouwen en de opwinding. Je gezichtsuitdrukking is belangrijker dan je woorden. Oh, en dat zit zo. Wat betekent het als iemand met zijn armen achter zijn hoofd zit? Of vooroverbuigt als een ander iets zegt? Het zijn heel veel voorkomende houdingen. Zelfbeschermend. Gekruiste benen, handen op elkaar op de knie. Deze houding wordt vaker door vrouwen dan door mannen aangenomen. De benen zijn gekruist en gesloten en worden afgedekt door de gestapelde handen. Met deze houding hou je jezelf letterlijk in de hand. Het is een gesloten houding die zelfbescherming biedt. Hoe je je hoofd houdt is daarbij bepalend. Een houding met de kin omhoog kan duiden op minachting en hooghartigheid. Half dichtgeknepen ogen en stijf gesloten lippen maken die indruk compleet. Maar met het hoofd naar voren gebogen duidt dezelfde houding eerder op onzekerheid en kwetsbaarheid. De zelfbeschermende opstelling met de handen op de knieën wordt vaak als degelijk en preuts ervaren. Een pruilmondje of een verlegen glimlach erbij versterkt die indruk. Afwachtend. Symmetrisch en kaarsrecht, handen met gespreide vingers op de knieën. Dit is een afwachtende houding. In principe zijn de verwachtingen positief, maar er wordt niets uitgesloten. De symmetrische houding met de rechte rug duidt op respect. De handen die wat druk uitoefenen op de bovenbenen verschaffen zekerheid in deze situatie. Een stijve, gespannen glimlach drukt hetzelfde uit. Kom maar op met je beoordeling of uitslag. Hoe het ook uitpakt, ik ben er klaar voor. En als laatste, onzeker. Benen gekruist, handen en armen om een voorwerp gevouwen. In situaties waar wij ons onzeker voelen, zoeken we vaak naar voorwerpen die houvast en bescherming bieden om ons aan vast te klampen. Zo houdt iemand die voor een groep staat zich vaak stevig vast aan het spreekgestoelte, de tafel of een map met papieren.

En dat was Corrie Brokke met Woorden in het Zand. En na de mededelingen komt Frans Hertogs dit programma bijwonen. En hij vertelt ons vandaag over Kriegeltaal.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

Taal brengt hun aparte hersenen bij elkaar en maakt daar langzamerhand één grote computer van. Taal temt en bedreigt onze hele wereld. En hoe is onze taal begonnen? Met welke allereerste woorden en begrippen startte ons menselijk brein die onstuitbare ontwikkeling? Waren het woorden voor gereedschappen, voor voedsel of voor dieren? Of waren het misschien snikken, kussen of waarschuwingskreten? Ja, je zou denken dat die kreten aan de basis staan van onze taal, omdat verschillende hogere diersoorten ook verschillende soorten waarschuwingskreten gebruiken. Stokstaartjes bijvoorbeeld hebben verschillende signalen voor gevaar van roofvogels, slangen of leeuwen. Nou, en die kreten mag je best woorden noemen. Maar misschien is het de nederige krekel die ons laat zien welke woorden het allereerste begin vormden van onze taal. Mannelijke krekels zijn luidruchtige dieren die je soms gek maken met hun onophoudelijke sjirp. Maar wat wij meestal horen is maar één van de vier verschillende signalen die deze krekels maken. Als die vier verschillende sjirpen ieder één woord voorstellen, dan hebben krekels dus een taal die bestaat uit vier woorden. Hier komen ze. Kom is het luidruchtige woord dat de vrouwtjes roept. Paar vertelt de vrouwtjes haar fijn wat de bedoeling is. Rot op is het dreigwoord dat de concurrentie moet verjagen. En lekker is het geluid dat ze maken na een geslaagde paring. Een complete taal die bestaat uit maar vier woorden waar letterlijk alles mee gezegd is. Meer hebben ze niet nodig. Kom, paar en rot op. Ja, dat zijn natuurlijk heel begrijpelijke woorden. Maar verrassend is toch wel het vierde woord. Lekker. Voor de tevreden gevoelens na de paring. Oh, hoe menselijk, hè? En het mooiste is nog dat de krekelvrouwtjes alles verstaan, maar zelf zwijgen. En misschien is dat wel het belangrijkste verschil tussen de

Dat was Harry van Dongen met Lichaamstaal. En ik ga verder met een liedje, het Verlengdruk. En dat lied is in het Frans en in het Duits. Enjoy.

0: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Globo en dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: En ik ga verder met een lesje lichaamstaal. Je gezichtsuitdrukking is belangrijker dan je woorden. Twijfelend. Armen over elkaar voor de borst gevouwen, een vinger over de mond. Als iemand naar je luistert met een vinger over de mond, is de kans groot dat je woorden in twijfel worden getrokken. De luisteraar is het niet met je eens of gelooft je niet helemaal. Die vinger verzegelt de lippen om niet te hoeven reageren en bedekt ook de emoties, waardoor je niet goed kunt zien of er sprake is van verontwaardiging, teleurstelling of een binnenpretje, omdat je niet serieus wordt genomen. Herstel de dialoog door gewoon te vragen wat de ander denkt. Belangstellend. Iets voorover gebogen met je armen leunend op de knieën en deze houding duidt op belangstelling en zelfs op enige gulzigheid naar informatie. Als je geïnteresseerd bent in wat de ander zegt, buig je je lichaam vaak naar voren in de richting van je gesprekspartner. Ook door je hoofd wat schuin te houden, laat je zien dat je graag wilt horen wat de ander te vertellen heeft. Opengesperde ogen wekken ook de indruk van aandacht. Arrogant. Achteroverleunend, handen achter het hoofd, één been over het ander. Met beide armen in je nek en je benen in deze positie, laat je zien dat je wel erg zelfverzekerd bent. Als twee mensen in deze houding met elkaar discussiëren, zijn ze allebei ervan overtuigd dat hun gelijk en proberen ze elkaar te overtroeven. Neem je deze houding aan tijdens een gesprek, dan kun je een arrogante en bedweterige indruk maken. Als je gesprekspartner in deze houding gaat zitten, spiegel die dan liever niet. Leugenaars raken vaak hun gezicht aan. Bijvoorbeeld hun neus of mond. Wie het met de spreker eens is, kopieert zijn houding. Ben je met iemand aan het praten en wil je hem of haar een goed gevoel geven? Let dan op zijn houding en probeer die subtiel te spiegelen. Leun naar voren als de ander dat ook doet. Of strijk je haar uit je gezicht als je gesprekspartner dat doet. De impliciete boodschap is dan: ik begrijp je en ben het met je eens. Je voelt dat het klikt. Je ziet dit ook vaak bij lezingen. Wie het met de spreker eens is, kopieert vaak zo'n houding. Hier klopt iets niet. Ook op zoek naar de saboteur in de mol, let dan op deze lichaamssignalen. Wie liegt, kijkt zijn gesprekspartner liever niet aan. Leugenaars aarzelen, hakkelen, denken lang na tussen twee zinnen. Getuite lippen, veel gefrimmel en veel geknipper met de ogen. Het wijst erop dat de waarheid wel eens geweld aangedaan kan worden. Veel hangt ook af van iemands persoonlijkheid. Kijk iemand die je kent je altijd zonder problemen in de ogen en doet die dat op een bepaald moment niet, dan kan dat een teken zijn dat er iets aan de gang is. Maar sommige mensen, zoals acteurs en politici, zijn zich erg bewust van hun lichaamstaal en oefenen daar specifiek op. Niet dat ze per definitie leugenaars zijn, maar als ze liegen, zijn ze moeilijk te ontmaskeren. En nu weet je alles over lichaamstaal. Dus begin maar te oefenen.

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.